0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het 70s, 80s en 90s hitweekend.
0: Met non-stop de grootste hits
2: en geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.

Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: Veronique de Kok die meezingt onder de douche.
1: Veronique, uw zeepje is gevallen.
2: Je hoort het, Veronique is er al aan begonnen.
0: En vanaf maandag is het aan jou. Tijdens de Nostalgie Meezing 1000. De meest meezingbare lijst. Alleen bij Nostalgie. Het 70s, 80s en 90s.
3: Hitweekend.

0: Antwerpse ring is zoals altijd goed gevuld. Eén auto valt enorm op. Het is die van Sean Dont. Sweet Caroline. Wat een aanstekelijk enthousiasme, Sean.
1: Ah, oh, maar nog volk in de auto of wat? Ah, zo tof. Ah, dan kunnen we samen zingen, hè. Allee, opa, we zijn vertrokken.
2: A sweet Caroline. Oh, oh, oh.
0: Je hoort het, Sean en ik zijn er al aan begonnen. En vanaf maandag is het aan jou tijdens de Nostalgie Meezing 1000. De meest meezingbare lijst. Alleen bij Nostalgie. Meer muziek en de grootste hits.
3: Dit is jouw 70s, 80s en 90s.

0: Dank u.
1: Meer muziek en de grootste hits.
2: Dit is jouw 70s, 80s en 90s.